0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Scatman's World.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij

0: bij drugsmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar... De Vlees.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden.

0: Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.

daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekeomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het

0: Een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Play voor Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vage, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Let's go, girls.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Ziek.

niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En goedenavond zou ik zeggen. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: En ons muzikale bloemetje van vanavond. En we gaan eerst een reisje door Europa maken.
4: Juist.
3: En dan hebben we de greep uit de kast om rond 8:30.
4: Hele stapel cd's heb je gepakt.
3: Ja. En na het nieuws, het tweede uurtje, dan hebben we een 30 minuten duetten.
4: Juist.
3: En daarna de artiest vanavond.
4: Dit is vanavond.
3: Engelbert Humperdinck.
4: Wat gezellig.
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Maar zover is het nog lang niet.
4: Ik denk dat
3: het
4: iets daar staat. Ja. Oké. Okay. Goed, dan beginnen we met...
3: Een reisje door Europa. Vind je... We beginnen maar eens in Roemenië.
4: Ja, dat is een mooi stukje weg, hè?
3: Ja.
4: Wel een mooi land.
3: Ja, dat is het zeker.
4: Zeker een mooi land. Daar komt die Dracula vandaan, hè?
3: Yep.
4: Ja. Graaf Dracula.
3: Maar goed, dit is de Graaf Dracula niet. Dit is Theodor Andrei.
4: Hey.
3: Hij is geboren in Boekarest.
4: Ik ken die naam wel een beetje, ja.
3: En toen hij 13 was, nam hij deel aan de Roemeense versie van de Voice Kids. Dus hij was al jong aan het zingen.
4: Aan het zingen was hij. Ja, ik ook, maar nog steeds geen succes bij mij.
3: Maar goed, hij wist door te stoten tot de halve finale.
4: Mhm.
3: Nou ja, en dan neemt hij ook nog later deel met de X-Factor.
4: Ook al hebben ze allemaal zo'n beetje.

0: geloof ik.
1: Ja, dat doet ze. En hij strandde toen in de bootcamps, lees ik.
0: Juist.
1: Maar zijn debuutalbum, die is uit net 2022.
0: Dat is wel een succes.
1: Ja, ja. Ja, en hij deed ook mee aan de preselectie van het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, nou, dat is goed hoor.
1: En die mocht hij toen vertegenwoordigen Roemenië in 2023 in Liverpool.
0: Dat was niet zo'n succes, hè?
1: Nee, maar goed. Hij kreeg geen punten, hè?
0: Ik heb geen punten vinden, ja, precies.
1: Nou, ik vind dat ze tenminste één punt voor de moeite voor hem hadden worden gegeven.
0: Helemaal naartoe gereisd.
1: Maar goed, we gaan naar Theodor André luisteren met.
0: Ja?
1: Greta Npahar.
0: En dat betekent?
1: IJs in een glas.
0: Hé, daar staat er bij mij niet bij.
2: Ja.

0: Nou, ik vind het wel een leuk liedje.
1: Ja, ik vind het niet zo naar hoor.
0: Nee hoor. Een ijsje in een klein glas. Nou ja, oké. Okay. Ik hou wel van een ijsje in een glas. Ja,
1: dat maakt toch helemaal niet uit. Krijg een klein ijsje in een klein glas.
0: Nou, dan heb ik er wel twee.
1: Hé, hey, maar we gaan in Bulgarije.
0: Bulgarije, ah.
1: En dat is Valja Balkanska.
0: Mm-hmm.
1: En die is eigenlijk een volksmuziekzangeres uit het Rodopiegebergte.
0: Juist. Dat kennen we, het Rodopiegebergte, hè?
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: hebben we doorheen gestruind, zo gezegd.
1: Ja, want daar is ze natuurlijk heel bekend om het brede repertoire van er in het Balkans volksliederen.
0: Ja, het is ook heel mooi om dat te horen daar, hoor. En dat komt ook overal tegen. Een beetje restaurant is. Dan staan al gauw dat ze daar een stukje muziek bij hebben.
1: Daarom.
0: In Bulgarije. Het is erg gezellig, ja.
1: Nou goed, we gaan luisteren naar...
0: Wat gaat die zingen?
1: Momentje Malachico.
0: En dat betekent?
1: Klein meisje, klein meisje.
0: Ja, precies.

En dat was Aaron Tippin met My Blue Angel. We gaan verder met het Alan Parsons project met Don't Answer Me. En daarna Milk and Honey met Hallelujah.

En tot aan na het nieuws, of tot aan het nieuws moet ik zeggen, gaan we luisteren naar Annie en Paula met La Jolie Papillon. En ik zou zeggen, tot zo!

0: Play Voorziet een omroep.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitenzo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
5: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje. En van ons muzikaal bloemetje, mijn naam is Truus.
6: Zeg ik ook. Mijn naam is Jan.
5: Goed, nou, je hebt het al gehoord. U krijgt een half uurtje duetten.
6: Ja.
5: En we hebben er weer een aantal uitgezocht, hè?
6: Ja, ik heb wel een stapeltje liggen.
5: Ja, nou ja, we kunnen er maar een stuk of 7, 8, 9
6: Ja, draaien. Meer gaat niet. Nee, de tijd, een half uurtje zo om, hoor. Dus. We beginnen met Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou.
5: En daarna Dolly Parton met Ray Benson met Leave That Cowboy.
6: Hai.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Engelbert Humperdinck. In 1980, bij het naderen van zijn 50ste verjaardag, bleef Engelbert albums opnemen. Geeft hij maar liefst 200 concerten per jaar. Humperdinck werd in 1989 bekroond met een ster op de Hollywood Walk of Fame en won een Golden Globe Award als entertainer van het jaar. In augustus 2005 veilde Engelbert zijn Harley Davidson motorfiets op eBay om geld in te zamelen voor de provincie Air Ambulance in Leicester. Begin juni 2007 stond hij in Nederland samen met de toppers en topdansers Remco Bastiaanse en Garissa van Dipt. 6 keer in de Amsterdamse Arena stond hij dan. In maart 2012 kondigde de BBC Humperdinck aan als de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2012. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk met het nummer Love Will Set You Free, geschreven door Martin Terreve en Sascha Skarbek. Het Verenigd Koninkrijk is rechtstreeks geplaatst voor de finale. Maar Engelbert Humperdinck eindigde op de 25ste, de op 1 na laatste plaats. We gaan luisteren naar Love Will Set You Free en Say Goodnight.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar dan hoop ik dat u lekker thuis bent. En ja. Maar in elk geval morgenochtend van 8 tot 10.

0: kunt u naar onze herhaling luisteren.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, en dan hebben we daarna de herhaling van wij wachten op de dokter.
1: Ja, ja, dat en klopt. Dan, dat is een tweede herhaling.
0: En dan 's middags van 2 tot 4 nog een keer de herhaling van Frits Music.
1: De herhaling, ja, de herhaling.
0: Ja, en 's avonds live van Peter Bakker en Jan van Eunen, de muzikale vaart.
1: Dacht ik ook.
0: Dus heel muziek veel dingen. Nog,
1: ja,
0: ja, en eigenlijk kunt u 24 uur per dag naar de Flevolzieke Omroep luisteren.
1: Want we vullen de resterende tijd op met gevarieerde muziek. Hè?
0: Ja, zo gaat dat.
1: Van easy listening tot een lekkere.
0: Ja, en het nieuws mag, komt er tussendoor. Oh, dus komt ook allemaal nog. Dus ik blijf helemaal bij met het nieuws.
1: Zo is het.
0: Zo gaat dat. Nou, we hebben in elk geval weer het programmaatje met veel plezier gemaakt. En we gaan gewoon van de week weer beginnen. Aan de volgende week.
1: Ja.
0: En de, ja, de dagen vliegen toch? Dat vind ik altijd.
1: Het gaat vluggen hoor.
0: Dan denk ik, oh, het is maandag, het is dinsdag. Hé, we gaan, woensdag. En de, nou, ja, zo gaat dat.
1: Ja, dat zo gaat het ook wel. Zeg, ik wou nog wat anders vragen.
0: Ja.
1: Die Humperdinck, Humperdinck.
0: Ja.
1: Zingt hij nog steeds?
0: Weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk het niet. Moet je horen, hij is van, misschien leeft hij wel niet meer.
1: Oh, dat zou toch dat van ons zouden moeten nakijken.
0: Oh, dat zal ik eens zeggen.
1: Ja, kijk, jij zegt, gauw naar.
0: Engel, Bert.
1: Ja, heel woord om uit te tikken, hè.
0: Humperdinck.
1: Ja. Maar goed, wij gaan langzamerhand een beetje afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
0: Hij is 90.
1: Kijk eens aan.
0: Nou, dus zingt hij misschien nog in de badkamer.
1: Ja, maar dat hoort niet iedereen.
0: Nee, maar goed. Zo gaat dat.
1: Ik was aan het afscheid nemen.
0: Ja, maar nee. Hij zingt voor mij in de badkamer. Goed.
1: Doe ik ook. Mijn naam is Jan.
0: Mijn naam is Truus.
1: En we wensen u zo straks.
0: Welterusten.
1: En vanmorgen.
0: Weer een beetje gezonder op. En we gaan nog naar luisteren naar een, hè?
1: Ja.
0: Yellow Moon.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: De St. Louis Blues March van de Koninklijke Luchtmachtkapel als eerste in deze aflevering van de muzikale vaart.
2: Nee.
1: Die we niet hebben, want we gaan wachten op de dokter.
2: Ja,
1: maar dat betekent
2: niet... Het is een strakke aflevering.
1: Maar dat betekent niet dat we niet met de muzikale vaart in de klok van 12 uur gaan. Jongen. We moeten uitkletsen natuurlijk. Hè? We zijn weer met z'n drieën om uw gezelschap te houden terwijl ik wacht op de dokter. Job Veniga zit tegenover me.
3: Peter Bakker zit tegenover mij.
1: En Jan van Leunen zit ook weer tegenover mij.
2: Nou, hartstikke fijn. Ja, hartstikke leuk om hier te mogen zijn. Ja. En weer met z'n drieën wat gezelligheid te brengen naar de patiënten toe.
1: Ja, we zitten in een driehoekje.
2: Hè? In een driehoekje zitten we, ja.
1: Met een glasplaat ertussen.
2: Ook nog.
3: Nog steeds. Ik heb nog steeds die kei niet gevonden.
2: Dat ga je zo rood, zo Joop.
1: Goed, we gaan tot 12 uur u bezighouden. Althans, gezelschap houden. Bezighouden, dat moet u een beetje zelf doen. Maar in ieder geval gezelschap houden. En dat gaan we doen met een praatje en drie plaatjes op een rij.
3: Ja, zeer gevarieerd.
1: Zeer gevarieerd, ook dat nog. Tenminste, dat hopen we wel dat dat zo is. En laten we maar gelijk beginnen met deze.
4: De opkikker van de maand.
1: En Jan mag zeggen welke het is.
2: Mag ik het zeggen? In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez. Ja, ik ga het wel even makkelijk.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het enige goede van dit plaatje is dat het uit 1957 komt. Kom mee, prima.
1: Nou, nee, daar zijn de meningen over.
0: Ja, nee hoor, daar zijn de geleden helemaal niet. Een mooi plaatje, ja. Inderdaad. Heerlijk.
1: Dat is wel de eerste single met de verkoopsrecord in Italië.
0: Oh ja?
1: 300.000 exemplaren in die tijd.
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat.
1: Hij heeft in Nederland ook niet meegescoord. Hij is een week in de hitparade gestaan.
0: Elsevier's top 12 of zo was dat toen.
2: Dat staat er niet bij, maar dan kon je wel eens gelijk nemen.
1: Ik krijg gelijk. Hij is inmiddels wel overleden dit jaar, hè?
0: Ja?
1: Ja. 16 januari.
0: Tony Dallara.
1: Ja, 89 jaar geworden.
0: Ja. Toch een respectabele leeftijd.
1: Zeker, zeker.
0: Nee? Simon en Garfunkel, daarvoor met Mrs. Robinson en El Cielo No Hay Cerveza. Van Flaco Jiménez.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands, in de hemel is geen bier.
2: En heel leuk dat hij dat ook in het Nederlands erbij zingt.
0: Hij zingt het ook in het Engels.
2: In het Engels en in het Nederlands. Geweldig.
0: Ja.
2: Wel lekker opkikken dit keer, voor deze maand.
0: Ja, en het is alcoholvrij bier, hè, waar hij over zingt.
1: Ja, dat is voorlopig. Ja, dat is voorlopig.
0: Hé, we hebben het volgende item klaarstaan en dat heet...
3: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Luister!
0: Nou, deze die zijn elkaars niet te verstaan. We gaan naar Brabant, Limburg en Brabant. En daarna vertellen we er wat over. Goed?
2: Ja. Heel fijn.
1: Helemaal goed.

0: Met een kou op de kel. Hopla die gay.
1: Ja, dat waren ze dan.
0: Hopla die
1: gay. Alle drie achter elkaar. We waren even in Brabant met Bette Steigerpipe. En ik jou in Den Bouw. En de neus omhoog. Van Rowan Hersen uit Limburg. En we gingen weer terug naar Brabant met WC Experience. En noodweer. Het groot weer.
2: Leuk stukje Nederland.
1: Hè?
2: Leuk stukje Nederland.
1: Ja, toch?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: In gedachten ga je dan ook even zo de heuvels weer in. En weer terug naar dat vlakkere land.
2: Zeker.
1: Hè? Toch? Moet toch wat?
2: Jij.
1: Ja.
2: Ja, dat zei je, absoluut. Was je op de fiets?
1: Op de fiets? Ik? Ja. Dames en heren, het is tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we kregen weer een mooie uitreceptie. En die gaan we dan ook draaien. Laat me, Ramses Shaffy.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is goed dat hij dat aan het eind ook even roept nog, hè? Die Marvin Gaye. Dan hoef ik het niet meer te zeggen. Want zo heette die plaat. Timmy Terrell en Marvin Gaye hoorde u in een incredible duet.
1: Voor de zaterdagavond.
0: Voor de zaterdagavond, ja.
1: En dat had ook voor de vrijdagavond. Zal met zin.
0: Ja, had ook nog gekund. Ja. Even promotie maken en zo, hè.
1: Ja, als de mensen willen luisteren, gewoon elke vrijdagavond Soul Medicine. Gepresenteerd door Ik zei de gek.
0: Door Jan van Heunen.
1: En zaterdagavond samen met Peter gaan we helpen Sint Oliveld in de tram weer verzorgen.
2: En wat nog meer?
1: En de muzikale ketting. Ja. Yeah. Dan ook nog.
0: Ja, dit zit er ook nog in.
1: Ja.
0: En we doen ook nog een keer de muzikale vaart. Maar daar deed ik in het begin van het programma al een fout mee maken. Dat ik denk, we zijn er al. Maar dat komt ook omdat het s'avonds ook licht is. Hè?
1: Ja, dan lijkt het net alsof...
0: Dan ben ik er niet bij. En dus ik ga maandag...
1: Nu is het ook geen zonnetje. Dus ja, uiteindelijk denk je van nou, het zou wel avond
2: kunnen zijn. Het ging net wel, hè?
0: Ja, net zat hij eventjes in mijn snuit. Ja. Ja, heel vervelend. Dus. Hey, hadden we ze nou allemaal? Oh ja, later hadden we ook nog. Hè, ja. Van Ramses Jaffi. Verzoekje uit de receptie.
1: Van Maria of Marga. Ja, het zal wel Maria zijn.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. Ik weet het niet
1: meer. Als ze luistert en loopt zo, dan zal ze het wel zeggen.
0: Ja. Zo heet ik hoor. Ja.

0: Was voor de sluit ook niet leuk.
1: Ja, sorry. Maar dat is de leeftijd van ons, denk ik. Zorg bij de Griek, Zorbas Dance. Er zat er ook nog voor van Mikas Theodorakis. Die we ook kennen natuurlijk van Trio Hellenieke. Die heeft ook...
2: die hebben het ook uitgevoerd. Ja, wie niet. Komt uit de film, hè?
1: Ja.
2: Ja, met Anthony Quinn.
1: Ja, geweldige film.
0: Zeker
1: een keer de moeite waard om te kijken.
0: Ik probeer wel eens naar dat ons te kijken. Met je me vertelde, maar dat soort dingen zie je nooit meer, hè?
2: Nee, maar ja, dat...
1: Ze doen wel heel veel oude films, hoor.
0: Is dat zo? Ook,
1: ja, ja. Oude series, oude films.
0: Ik heb nou een hele reeks zitten kijken op dat ons, maar...
1: Ja, dan heb je...
0: Ja, oude series, dat heb ik wel gezien.
1: Dan heb je gewoon een verkeerde moment gekeken.
0: Goed, hè. Nou, goed. Zal ik het een maand volhouden?
2: Ik zou het doen als ik jou was.
1: We gaan naar Roy Orbison samen met het Royal Philharmonic Orchestra en Oh, Pretty Woman.

0: Dat met Bel op de fiets en daarvoor de Kids met Why and Oh Pretty Woman van Roy Orbison samen met het Royal Philharmonic Orchestra.
1: En we gaan weer naar de verzoekplaat.
2: Flevo verzoekplaat.
1: Ja, dat was je weer.
0: En wat hebben we als verzoekplaat gekregen? Julien Clerc en Jeune Rien. En van wie zouden we die gehad hebben?
3: Al sla je me hartstikke dood.
0: Nee, dat kan niet. Er zit glasplaat tussen.
4: Even wachten. Nog even een uurtje wachten.
3: Nog even 18 jaar wachten.
0: Harriet, vroeg hem aan. Deze van Julien Clerc.

0: Ik hoorde net dat de bel kapot is van Joop op zijn fiets. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Die doet niet meer pling pling, maar die doet tok tok.
1: Pok pok. En dan ga je los, die mensen. Dan zeggen ze, kun je niet bellen?
0: Jo, hij doet het niet. Goed, Dick van Altena was dat.

0: Een heel serieus nummer.
1: Ja, waar is
0: het ook serieus hier opgevat aan de andere kant van het glas. Suzanne van Herman van Veen. En daarvoor een verzoekje van Harriet van Eunen. En Zanerie van Julien Claire.
2: Mooi man.
0: Hè? Op mijn hoofd Frans.
2: Zeker.
0: Goed gedaan, hè?
2: Ja. Ja. Prachtig.
0: Nou, fantastisch. Vrij van nieuws dan...
2: 11 uur.
0: Opnieuw. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
2: Oeh, daar ga je ook articuleren.
0: En aan de andere kant van 11 uur zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Ja. Laat ik het nou in één keer goed zeggen.
2: Helemaal top.
0: Ja.
2: Super.
0: Ja. Tot zo.
2: Tot straks. Later.

0: de Flevo Ziekenomroep. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende, en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476, dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter. Brrr.

0: dat daarvoor. En Los Rijos is een beetje gelieerd aan, aan de Gypsy Brothers. Hè?
1: Gypsy Kings.
0: Weer wat anders. Die anderen, dat zijn die, die Fransolen.
1: Ja.
0: Waar ik het over had. Maar Miley Cyrus op verzoek van Thea met Flowers. Heerlijk.
1: Ja, en toen kwamen we gelijk op het bloemetje. Van,
0: ja, het bloemetje. Ja, ja, aanstaande woensdag is natuurlijk weer het bloemetje. Flowers. Maar dan het muzikale bloemetje met...
1: Jan Heerema en Truus Heerema.
0: Ja, precies.
1: Hessels.
0: Nou, heb jij het weer helemaal ingevuld.
1: Geweldig.
0: Joop, jij wilde wat vertellen over Your Song, hè?
2: Your Song, ja, dat is een nummer van Elton John. Daar gaan we direct naar luisteren. En de muziek is geschreven door Bernie Taupin.
1: Nee,
2: andersom. De muziek is geschreven door Elton John. En de tekst is van Bernie Taupin. En het is verschenen in 1970 op het tweede album van Elton John. En de, wat is het? Take Me to the Pilot. Dat was een ander nummer. Dus op de B-kant van die single.
0: Mm-hmm.
2: Die is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Omdat het nummer van waar we nu naar gaan luisteren, helemaal naar voren werd getrokken.
0: Ja, dit is ook een heel mooi nummer van Elton John.
2: Daar gaan we naar luisteren dan, denk ik.
0: Ja.
2: En dan gaan we oordelen of het een heel mooi nummer is.
1: Als je het hoort, keert wel, Joop.
2: Sorry?
1: Als je het hoort, keert wel. Je kunt het zelfs mij zingen, denk ik.
2: Ja.
1: Zie je wel.
0: Ja, bekend, hè?
2: Ja, heel bekend.

0: Guido van de Graaf.
1: Ja. En daar weten we niks van.
0: Nee. We hebben het ook helemaal niet zelf opgezocht.
1: Nee, maar...
2: Kon je niet vinden?
0: Oh, hij kon het niet vinden.
2: Ik kon het echt niet vinden.
1: Het is redelijk nieuw. Waarom nou niet?
2: Nou, daarom
1: is
2: niet.
1: Is dat
2: niet heel nieuw?
1: Nou ja, goed, kleuren. Tussen haakjes. Guido van der Graaf was dat dus. En Los Rayos. Met Lailola no hablas más.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een 6-daagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: Tim Lizzie.
1: Daar zijn we dan, Aard.
2: We openen weer.
3: Zo,
1: heerlijk op de dinsdagmiddag, hè?
3: Wat een dag, hè?
1: Ja,
3: hoop
1: ja.
3: te bespreken vandaag.
1: Hè? Zo, heel
3: maar een
1: boel,
3: lekker
1: hè?
3: Plaatje om te beginnen. De ja. Boys are back in town. Dat zijn wij dan, hè? Dat is een lofzang op ons programma.
1: Eigenlijk.
3: De Boys are back
1: eigenlijk
3: in town.
1: Wel, ja. Ja, ja. Het was Phil Lynott, hè? Die dat,
3: ja, als ze daar de neus en mandel een keer van geknipt hadden, was hij niet zo populair geweest.
1: Nee, nee, nee. Maar die liedgitaarharmonie, dat was beroemd. Een dubbele liedgitaar.
3: Ja.
1: Scott Gorman en Brian Robinson. En het hele lied was een herinnering van die Lynott aan de straatbenders in Dublin.
3: Ah, oh,

0: Ja, zo helemaal uit, uit Florida.
1: Tom Petty en zijn Heartbreakers.
0: Ja.
1: Heerlijk plaatje. Echt zo'n zomers, zomers versje. Meteen zomers. Je zou zo een handdoek uitrollen, weet je.
0: Ja, dat zou je erbij.
1: Ja, ja. Lekker, man.
0: Ja, zeker. Zeker als je zon erbij hebt. Is altijd lekker.
1: Ja, de volgende, even over de volgende plaat. Want daar kom ik straks natuurlijk niet meer op. Want dan hebben we alweer een volgende plaat.
0: Warm Sounds.
1: Ja, ja, warm, de Warm Sounds. Was vroeger bij Radio Tour Frans had je Felix Meurders van de VARA.
0: Ja.
1: En die had met Herman van der Velde altijd af. Dat was de muziek samensteller van Radio Tour de Frans muziek.
0: Ja.
1: En zei, als ik wil de eerste plaat in mijn programma, als 's middags, wil ik altijd de Warm Sounds hebben.
0: Oh ja.
1: Dus ik had op een gegeven moment met die plaat, is die speciaal uitgebracht voor Felix. En het is ook een van de favoriete platen van Lex Harding.
0: Die we nu gaan luisteren.
1: Mogen wij nu gratis naar luisteren, ja. Pop, pop, pop.

0: Dat is nou ook toevallig, hè? Want het nummer dat is eigenlijk van Und es war Sommer van Peter. En die komt net binnen.
1: Wie komt er binnen?
0: Peter Maffay. Maffay. 1976 was dat nummer.
1: Het was een live uitvoering, hè? Want hij praatte er tussendoor, deze Rob de Nuis.
0: Ja, ik dacht eerst dat jij dat was.
1: Ik denk, ik zit er doorheen. Ik en door een plaat praten. Nee, niet te voorkomen.
0: Kan niet zijn. Oké.

0: Ik word helemaal duizelig van je van dat nummer. Jij ook?
1: Ja, daar komen de naam van de Dizzy Mans Band. Komt van deze plaat af. Maar, hebben ze de show. Nou, daar komt dit Dizzy. Dus, weet je, dat die is ondertussen al 84. Dus is nog ouder dan Van Morrison.
0: Die Tommy Rowe.
1: Over Van Morrison gesproken.
0: Ja.
1: Daar gaan we straks nog even iets leuks voor.
0: Ja, daar hebben we nog een leuk dingetje.
1: Tommy Rowe, ja, 84, ja. En weet je met wie die getrouwd is?
0: Wie?
1: Tony Rowe.
0: Ja,
1: Tommy Rowe.
0: Dat weet ik.
1: Wie dan?
0: Nee, ik mag dat niet zeggen.
1: Nou, dan zeg ik het.
0: Ja.
1: Josette Banzet.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Had echt helemaal niemand gedacht. Hè?
0: Nee.
1: Dat komt er. Hoe weet? Nou ja, laat het maar gaan.
0: Maar
1: Tommy Rowe, dit was trouwens een coveruitvoering van.
0: Weet je met wie jouw zus getrouwd was?
1: Mijn zus?
0: Nee, die van Tommy Rowe.
1: Nee, die weet ik ook niet. Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Met Mike Knupfler.
1: Mike Knupfler van de Swings.
0: Ja, denk ik.
1: Okay. Ja.
0: De zus.
1: Oh ja.

0: waren ook eerst iskoper. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, nou, hier hebben ze dan
1: niet een, als er een gitaar bij zit.
0: Nee, ze hebben er nou een basgitaar en een gitaar en ook een drum bij. En ze zoeken weer een gitarist trouwens. Nou,
1: vroeger noemden ze dat een big band.
0: Misschien
1: hè?
0: Is het wat voor Peter om weer even terug te gaan. Maar ze zoeken weer een gitarist.
2: Eentje die altijd een gestemde gitaar achter in zijn auto heeft liggen. Ja, moet zo, altijd in kunnen vallen.
3: Dat is wel even grappig. Dat is misschien wel wat voor jou uit.
2: Wat?
3: Ze zoeken nog eengene die vlag kan stemmen.
2: Nou, daar ben ik heel goed in. Het mooiste vond ik vroeger altijd de tamboumet. Dat was in Soest ook, PVO. Ja. Dat, was ook, dat was in Soest. Ja. Van en daar achterin, we hadden twee helden. Ja. Eén was de tamboumetre. Mm-hmm. En dan als hij die stok omhoog gooide, dan riepen wij met z'n drieën, hé! Hey! En dan keken je naar de god. En dan was de achterkant, dat was Hannes Staal. Hannes Staal, dat was de smid in Soest. Ja. En die was om 3 uur moest hij stoppen met werken.
3: Maar zit nou vervolg op het verhaal voor dit nummer? Of
2: nee, dat ga ik niet meer
3: precies weer een ander verhaal.
2: Wil je het eind nog horen?
3: Nou ja, ik...
2: Want
3: ja.
2: Na 3 uur kon hij niet meer op zijn benen staan, maar was hij lam.
3: Meer Dixieland.
2: Ja, viel voor zijn 3.
0: Hey, we gaan naar een ontzettend mooie uitvoering van Summer in the City, hè?
3: Ja, ja, ja, prachtig. En we krijgen ook veel informatie in de studio, hè?
2: Oh ja. Er staat een brok,
3: Er staat onder van dat we dit voor het laatst gedraaid hebben 180 dagen en 14 uur geleden.
2: Ja.
3: Nou, dat is toch schandalig eigenlijk lang geleden, toch?
2: Ja, het wordt tijd om meer doen.
3: Ja. We gaan luisteren. Joe Cocker, hè?

0: Ja, Joe Cocker is toch onverbeterlijk eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hij werd bekend eigenlijk door Woodstock, hè? Door in,
1: met het, hoe heet het, het Beatle-liedje.
0: Beatle-liedje, ja.
1: Ja,
0: van, weet jij dat nog beter?
2: With a little help from
1: my
2: friends.
1: Ja, hij noemde dat de tandartsplaat. Helemaal op het eind. Zo pijn met je. Als je pijn bij je tandarts hebt, dan ben
0: ik denk dat we limiter eruit sprongen.
2: Ja, ik denk dat het ook klaar is nu.
1: Vullingen eruit.
0: Wat gaan we doen?
1: Radio Tour de France met Jacques Dutronc en Jérôme Flonflon.
0: Maar van het vinyl, hè?
1: Paris FL. Op vinyl.
0: Ja. Ja, dan moet hij even opstarten natuurlijk. Komt. Je hoort de achterkant erdoorheen.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Dat is ook wel grappig, want dit was vinyl, hè, maar er zit geen tellertje op. Dus je weet niet precies. Dan moet je echt ernaast gaan liggen.
1: Als je bijna dat stukje papier
0: om te kijken of je het laatste groefje hier geraakt.
2: Ja, bril af.
1: Als hij vlak bij het papier is, is hij er bijna.
0: Ja, ja. Nou ja, hij is bijna.
3: Dan is hij te ver.
0: Ja, dus die
1: we gaan zo even de cars draaien, nu zelfs. Zet maar aan.
0: Moet ik hem aanzetten?
1: Ja, zet hem maar aan.
0: Even kijken wat er gaat.
1: Ik was met de hond ontlopen. Er stond een man met een oude Volkswagen camper. Zo'n kleintje, zo'n camper. Ja. Hij zegt, het is een hybride.
0: Nee.
1: Hij zegt, ja. Hij zegt, kijk maar, hij rijdt op twee dingen. Olie en benzine.
0: Ja, oké.
3: Grappig.
0: Leuk.
1: Ja, dat is geen idee.

Even kijken, we gaan eruit voor het eerste uur. Het was een beetje een lekker dol uur eigenlijk. Levendig ook, mooie verhalen, echt mooie verhalen. Het vreet tijd, maar het zijn best leuke verhalen. En er komt eigenlijk geen eind aan, dat was wel leuk. Ja, je staat nu uit, dus dat komt goed uit. En dan gaan we zo.

0: terug. Dus we gaan een bakje doen. En dan gaan we naar 2 uur. Tot straks. Willen jullie nou ook wat zeggen dan?
1: Nee.
0: Jammer.
1: Ik hou het kort.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: tonight. Nou, dat begon lekker. Sex on the Beach, hè?
1: Oh, ja, ja. Nogmaal panieren bieten, ja.
0: Ja, nog eenmaal.
1: Zo, die Duitsers als we weer in het zand lagen te knikken.
0: Tweede uurtje weer. Zijn we weer bezig en zijn we weer luidruchtig begonnen met dit nummer van Teaspoon. Nederlandse Eurodance groep, hè?
1: Ja.
0: En eigenlijk een Hagenees, Remy Unger en de Rotterdamse zangeres Shamara.
1: Die zag er leuk uit.
0: Shamara.
1: Ze zijn ook heel Europa door geweest, hè, met deze plaat.
0: Ja.
1: Ibiza en Ibiza.
0: Hadden ze dan één plaat bij hun en dan heel Europa door? Ja. Dat is ook een reis, hè? En dan de hele tijd die plaat meenemen.
1: En een optreden van 3 kwartier met Sex on the Beach.
0: Ja, ik ben ook heel Europa door geweest, alleen ik kon plaats voor mijn kop.
2: Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des théières

0: En mayonaise de Bonnet de Trottoir.
1: Jardin d'hiver. Oftewel van de Henry Salvador.
0: De wintertuin.
1: Ja.
0: Midden in de zomer.
1: Mooi, het was een uit Frans Guyana, kwam die vandaan. En hij liet toch een, als je het niet weet, zeker de moeite waard om wat meer nummers naar te luisteren. En, echt een unieke muzikale nalatenschap. Ja. Hij overleed helaas in 2008.
0: Was het Franse muziek? Was het een Franse plaat?
1: Dat weet ik niet, ga ik even nakijken.
0: Ja, nee, maar omdat ik niets van verstond.
1: Nee, dat
0: dan moet ik bijna zeker dat het Frans is.
1: Ja.
0: Ik kwam net op de gang bij de automaat een frisdrankje halen.
1: Ja.
0: Er staat een familie met een familie te wachten op het zoontje.
1: Ja.
0: Die is vrijdag van de klimrek afgevallen.
1: Ach jee.
0: Ja, dat was de vader schuld. Tenminste, volgens de moeder.
1: Ja, ja.
0: En die werd nu net, of is nu in de operatiekamer. Die krijgt dus, die had een gebroken pols en een gebroken elleboog. En er gingen wat plaatjes en schroeven in.
1: Nee.
0: En ze hadden een mooie grote ballon klaarstaan. En of we daar een verzoekplaatje voor wilden draaien.
1: Tuurlijk doen we dat.
0: Nou,
1: tuurlijk.
0: En of dat Happy Together van de Turtles zal zijn.

0: dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred.
1: Ja, gezellig.
2: Dat is lang geleden, zeg.
1: En hoe gaat het?
2: Goed.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: zangeres. Een Kapverdiaanse. Ah. Of Kapverdische, zeg je eigenlijk, denk ik. Maar goed, een zangeres. En ja, stond bekend, was altijd blootvoets op optrad.
1: Net zoals Sandy Shaw.
0: Ja, net Sandy Shaw. Maar het is hele warme muziek wat ze maakt. Soldaten is ook, daar hoor je dat ook echt een diep verlangen en weemoed. Het is vergelijkbaar met het Portugese woord soldaten.
1: Ik laat me verrassen.

0: heerlijk, toch?
1: Heerlijk.
0: Lekker onder zo'n parasolletje, Sarah Polletje.
1: Heerlijk.
0: En dan lekker drankje erbij en zo. Doe mij maar 2 gevulde koeken.
1: Ik hoorde die gitaar, hè?
0: Ja.
1: Ik hoorde die gitaar. Ik heb ook gitaarles gehad. Toen zei die leraar, zei de eerste les. Hij beginnen met jou meteen snel.

0: Ja, dat is hem wel hoor.
1: Nog eentje dan?
0: Ja, nog eentje dan. Nee, maar we gaan even wat anders draaien. Want binnenkort hebben wij een Almeerse muzikant bij ons als gast.
1: Ah,
0: Peter van Horst. En die komt heel zijn verhaal vertellen vanaf dat hij begon als met een vriendje van hem bij Stuivenzin. Toen de tijd Ria Bremer. En ik weet zeker dat we een plezier doen met het nummer wat we nu gaan draaien. En dat is Summertime, Brainbox.
1: Kaslux.
0: En dat hoort er ook bij natuurlijk. Gaan we luisteren.

0: Nou, zitten we alweer aan de laatste.
1: Het is alweer.
0: Bijna het einde.
1: Ja, jammer, hè?
0: Ja, maar, eigenlijk moeten we 4 uur hebben. Zullen we daar nog een kijken of we nog een keer wat eerder kunnen beginnen?
2: Wat zeg jij nou?
0: Ja, nee, ik zeg een dobbelstukje. We hadden nog zoveel andere platen. En dan te bedenken dat we de 4 overgeslagen hebben om tijd te winnen.
1: Ja, ik weet het ook niet, hoor.
0: Ja, goed.
1: Nou ja, het is niet anders, hè. We gaan eruit.
0: Beterschap, sterkte.
3: En snel weer naar huis.
0: En snel weer naar huis.
1: Oké.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: U luistert naar de Tekosiekel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: This one is about love. Enough negativity in the world today. We just

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
2: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister

Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko.

0: Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
3: De opkikker van de maand.

0: Zou die er geweest zijn?
1: Ja, zou het niet weten, dat denk ik wel. In de hemel.
0: Anders weet je het toch niet?
1: Nee, ja. Ze worden het wel vaker zeggen, hè, dat er in de hemel geen bier is. Dus
0: nee.
1: Er zal ooit iemand misschien geweest zijn die dat meegemaakt heeft of niet meegemaakt heeft.
0: Ja, zou maar kunnen.
1: Ja, toch?
0: Dus in het Spaans heet het?
1: En el cielo no hay cerveza.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: In heaven there's no beer. Oftewel, in de hemel is geen bier. Franco Jiménez. Ja. Die was het, hè?
1: Flaco Jiménez.
0: Flaco, ja. Zei ik Franco? Ja, ik zei Franco, Flaco. Maar het is Flaco. Heel wat anders.
1: Heel
0: Jan
1: anders.
0: Van Eunen, dat kan ik nu wel uitspreken.
1: Ja, Peter Bakker, dat ben jij.
0: Met z'n tweeën zijn we tot 10 uur bij u.
1: Lekker
0: met
1: door.
0: Een muzikale vaart.
1: Ja.
0: Dan gaan we weer naar die klok van 10 uur.
1: Zo is dat.
0: En we hebben de eerste klaarstaan. En een dame die helaas is gaan hemelen. Die is gaan kijken of er inderdaad bier is.
1: Ja. Misschien dat ze het een terugkoppeling kan geven.
0: Ja, zo. Nee. Helaas is het vroeg.
1: We hebben het over Bonnie Tyler, hè?
0: Ja.
1: Die heeft een hele grote hit gehad, Total Eclipse of the Heart. Dat is een nummer wat geschreven is door en geproduceerd door Jim Steinman. En Jim Steinman.

0: Maar die kennen we ook van Meatloaf. Daar heeft hij ook heel wat nummers voor geproduceerd en geschreven. Mm-hmm. En deze was voor Bonnie Tyler. In haar gedachten. Haar nagedachtenis.
1: Ja, de lange versie van Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler dus.

0: Zo waren we even in de jaren 60 met The Casuals.
1: Ja.
0: En Jessamine.
1: Geschreven door Marty Wilde. En Ronnie Scott en Marty Wilde, die kennen we natuurlijk van Abergavenny. Is ook wel eens een keer leuk om te draaien.
0: Ja.
1: En Ronnie Scott is een jazz saxofonist. En samen hebben ze dat nummer geschreven. En The Casuals hebben dat gecoverd. Want ook Marty Wilde heeft het op de plaats gezet. Alhoewel niet als een single, maar op zijn LP.
0: Ja, maar het is dus door The Casuals de hitparade in Nederland.
1: Nee? Ja.
0: En daarvoor hadden we dus Bonnie Tyler. Omdat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Total Eclipse of the Heart in de lange versie. Bijna 7 minuten lang.
1: Ja.
0: Ja, dus het wordt de tijd om wakker te worden.
1: Ja. Jullie? Lijkt me hartstikke fijn.
0: En dat gaan we doen met In Your Eyes van Alesso en One Republic.

0: om te praten.
1: Ja. Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
2: Ja, dan moet je terug in de tijd.
0: Hè? Ja, zo is dat.
2: Yves Berendsen was dat. En misschien is het tijd. En daarvoor In Your Eyes van Alesso en One Republic.
0: Ja.
2: Alle twee...
0: Nieuw.
2: Nageltje nieuw.
0: Nieuw.
2: Nieuw. Ja, nieuw. We gaan maar even terug in de tijd.
0: Ja, dat doen we met onze grote vriendin Lynn Anderson. En het nummer is geschreven door Joe South. En het is ook erin op de plaat gezet. Op het album Introspect. Maar Lynn Anderson heeft er een hele grote hit mee gescoord. Rose, I Never Promised You a Rose Garden.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Nathaniel Ratcliffe, zo moet je het zeggen, geloof ik. En de night sweats. Als je een bepaalde ziekte hebt, dan heb je er last van.
1: Ja.
0: Dat waar ik hem mis ook.
1: Ja.
0: De night sweats. S.O.B. En dat staat voor Stan of a Bitch. En dat mogen we best wel hardop zeggen. En daarvoor hadden we Rose Garden van Lynn Anderson. En dan wordt het nu tijd voor... Even kijken, waar is dat ding? Hier.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer één.
0: Ja, nou, we hebben er twee.
1: We hebben er twee.
0: Ja, we gaan ze achter elkaar draaien.
1: Gaan ze achter elkaar?
0: Ja, dat gaan we doen, joh.
1: Kunnen okay. Ons wat gaan we mee beginnen?
0: We gaan beginnen met muzika, hè?
1: Van Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti. Aangevraagd door Harriet.
1: Ja.
0: En, gewoon even stil zijn.
1: Wordt ook eigenlijk veel te weinig gedraaid, die man.
0: Je hoort die ene nog wel eens, die...
1: Ja, met hoe heet ze erbij?
0: Nee.
1: Oh, die andere.
0: Nee, die andere. Ik kan er even niet meer op komen. Maar ik zoek het op. Muzika in ieder geval van Eros Ramazzotti.

0: En heb je het al een beetje kouder gekregen?
1: Nou ja, het is wel eventjes een afkoeling, hè?
0: Ja, je krijgt het gelijk een stuk frisser, hè? Maar nou, we zijn wel de eerste die vrolijk kerstfeest wenst, hè?
1: Altijd.
0: Dat was een verzoekje, dus dan moeten we dat maar draaien niet.
1: Altijd. He? Verzoekjes, wat er komt, dat gaan we altijd draaien.
0: Ja. José Feliciano, hij is eigenlijk ook veel te mooi om op de kast, in de kast te laten liggen.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus met de kerst hoor je hem te veel, dus dan weer. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan heb je weer veel te veel gehoord. Maar goed, het kan allemaal. Oh, dat orkest, dat is wel erg zacht, hè?
1: En ja, je hebt ze niet genoeg betaald.
0: Ja, ik denk het ook. Jongens, moet hier een beetje erbij. Oh ja. En dan heb je dat, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar dat waren dus twee verzoekjes. Muzika dus van Eros Ramazzotti.

0: kreeg van een verzoekje van Mariet.
1: Ja.
0: En uit de receptie, ja, we doen het anders nooit. Op donderdagavond doen we altijd op maandag. Hè.
1: Uiteindelijk wel, maar als we het naar voren gooien, dan
0: dan nemen we het gewoon mee.
1: Ja.
0: Hoor je er gelijk in.
1: Zo is dat.
0: En je krijgt het hier een beetje fris van. Dus, hè?
1: Ook dat.
0: Heerlijk. We gaan naar Johnny Hates Jazz. En jij mag straks vertellen waar die naam vandaan komt.
1: Ja, is goed.
0: En dan gaan we het nu hebben over Heart of Gold. MUZIEK

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: En deze was Voicemail. Alles zwangere vrouwen.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet prettig hoor, als je nu zwanger bent in deze periode.
1: Nee, zeker niet. Ja, nu valt het qua temperatuur nog wel mee. Maar als het straks weer zo lekker heet is, dan lijkt het me geen pretje. Nee, ik heb er geen ervaring mee, maar...
0: Nou, gelukkig, maar er geen ervaring mee.
1: Zo is het. Helga dus met Niemand heeft je ooit gezien. En daarvoor hadden we Johnny Hedges en Heart of Gold.
0: Ja.
1: En jij ging vertellen waar Johnny Hedges
0: nou, het is eigenlijk, ze zijn als duo begonnen. Het waren de zanger Clark Detschler en de basgitarist gitarist Mike Nocito. En ze waren eigenlijk een paar jaar bezig om een album voor die Clark Detschler te maken. Detschler. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Op een gegeven moment, in 1985, kwam Calvin Hayes bij de groep en die werd hernoemd naar Johnny Hayes Jazz. Want de bandnaam zou zijn ontleend aan een zwager die een hekel aan jazz had.
1: Oh, oké. Okay,
0: en daar is dus de naam Johnny Hayes Jazz.
1: Daar komt het vandaan.
0: Ja, dus. En in de jaren 80 hebben ze natuurlijk behoorlijk wat hits op hun naam gebracht. Ze waren actief van 1985 tot 1992 en ze zijn in 2009 weer bij elkaar gekomen. En tot heden nog aan het optreden en aan het... toeren.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Don McLean neemt ons mee terug naar 1978. It's just the sun.

0: Nee, we zijn niet een reis aan het maken naar verschillende steden.
1: Oh, niet?
0: Nee, deze keer niet. Nee, dat gaan we wel doen maandag.
1: Oh.
0: Ja. Nou, Utrecht, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, in Amsterdam komt natuurlijk Tante Leen vandaan, hè?
0: Ja.
1: En Tante Leen heette eigenlijk Helena Kok van de Polder. En ze kreeg gedurende haar leven titels als Peetmoeder van de Jordaan, Keizerin van de Jordaan en Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Nachtegaal?
1: Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. En ze was sinds 1983 in het bezit van de Ere Medaille Goud en de Orde van Oranje Nassau. En in 1994 werd er een borstbeeld opgericht op het pleintje aan het begin van de Elandsgracht. Jawel. Haar beeld kwam naast de van Johnny Jordaan te staan. Mooi, hè?
0: Zeker.
1: En ze heeft een plaquette op de middenweg bij de tramhalte. Want daar was het stadion van Ajax toen gesitueerd in de meer. Mm-hmm. En ze was een hele grote fan van Ajax.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, kan ook niet anders, hè?
1: Nee.
0: Alhoewel, André Haasjes schijnt een Feyenoorder geweest te zijn, hè?
1: Nee, hoor.
0: Ja, hoor. Hij was dik bevriend ook met meneer Van Hanegem.
1: Oh ja?
0: Ja. Ach, ja. Maar dat is eenmaal helemaal informatie waar je helemaal niks aan hebt, natuurlijk. Ja. We gaan even naar het nieuws van 9 uur.
1: En daarna zijn we weer bij terug met het tweede uur van...
0: De Muzikale Vaart.
1: Zo is dat.
0: Ja, jij wil even overhoren, hè? Kijken of ik het nog wel wist.
1: Ja, tuurlijk.
0: De Royal Philharmonic Orchestra. Hun uitvoering van Paradise by the Dashboard Light speelt al op de achtergrond. Maar de rest brengt ons al het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft

0: het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: me and for you.
1: Ja, dan ben je wel even gaan zitten.
2: Ja, zo is het. We zijn er weer.
1: Ja, dan ben je weer. De Summer Holiday. Ja, jongens, nou is het genoeg hoor.
2: Jongen.
1: Ik kan wel aan de gang blijven. Maar goed, het applaus was wel voor jou.
2: Dank u. Dank
1: jouw
2: u.
1: Uitvoering van Summer Holiday. Ja, wat we natuurlijk kennen van Cliff Richard. En de Shadows, hè? die zaten er toen ook nog bij.
2: Ja, maar wat de uitvoering die je net hoorde was dus niet met de Shadows.
1: Nee, dat was met een orkest. Dat was,
2: ja. Met strings.
1: Een, ja, van with strings, ja. Ja. Dat was wel eens wat van draaien.
2: Ja,
1: zo heet, zo heet dat album. Ja, with strings. Dus ik heb altijd zo'n raar idee erbij. Dan.
2: Ja, van, met onderbroekjes. Met,
1: nou, dat wilde ik niet zeggen.
2: Nee, ja.
1: Ik denk, laat dat dan fantasie van de luisteraar over. Ja. Maar nee, helaas. Jan van Heunen hoorde u dus net. En die hoort u nog tot 10 uur samen met mij.
2: Ja, Peter Bakker.
1: En we gaan u meenemen naar de klok van 10 uur, zoals gezegd.
2: Ja.
1: Ik kan dat wel elke keer blijven roepen, maar dan verandert er niks aan.
2: Nee.
1: We gaan naar de disky. Ja, gaat lekker.
2: Hey, we gaan terug naar het jaar 1964.
1: Ja, lang hè? Lang geleden.
2: Lang geleden, ja. En dat doen we met de Dixie Cups. En dat waren Barbara Ann Hawkins, Joan Marie Johnson en Rosalie Hawkins. En ze bereikten de top 40, de top van de hitlijst in 1964 met Chapel of Love. Een nummer van Phil Spector, Jeff Berry en Ellie Greenwich. Die hadden het oorspronkelijk geschreven voor de Ronettes, maar...
1: Die hebben het ook op de plaat gezet.
2: Ja. De Dixie Cups hebben daar ook best een grote hit van gemaakt.
1: Die hebben er een grote hit mee gemaakt. Mee gehad. Ja, inderdaad. Chapel of Love.

0: Ze fluisterde een beetje.
1: Ja.
0: Ja, was een beetje zachtjes. Maar goed. U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Whistling Jack Smith en I Was Kaiser Bills Berman. Zou dat nou zo'n ding met zijn vleugeltjes geweest zijn? Zo'n maskertje voor?
1: Ik denk het. Ik zou niet weten waarom wat het anders zou moeten betekenen.
0: Ik ook niet, maar in ieder geval was het wel een grote hit van Whistling Jack Smith. En daarna hebben we nooit meer wat van hem gehoord.
1: Nee, maar zo zijn er zoveel.
0: Ja, zo zijn er een heleboel. En ja, ik zie het nog voor me. Dat er alleen eentje te fluiten daar zo. Om dit soort handen in zijn zak kunnen stoppen. Maar goed, met top op was dat. Dixie Cups, daarvoor, 1964 zei je dus. Hè, met Chapel of Love. We gaan naar Dire Straits.
1: Met de Millionaire Blues.
0: Ja, je wilt verder niks...
1: Maar het valt er over Dire Straits. Dire Straits is natuurlijk een van de beste groepen ooit ter wereld. Ze zijn helaas uit elkaar. Ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan. In 1995 hebben ze voor het laatst nog wat gedaan. In 1999 hebben ze nog een optreden bij een huwelijk verzorgd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan en nooit gestopt.
0: No.
1: Ja, maar ze doen ook niks meer. Dus uiteindelijk...
0: Nee, je krijgt alleen van Mark Knopfler nog
1: nieuwe dingen. Van Mark Knopfler. En je ziet er nog wat hits voorbij komen, die verzamelde albums.
0: Ja, die blijven komen natuurlijk. Ja. Als je geld nodig hebt, dan maak je gewoon een verzamelalbum.
1: Daarom.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dus, maar dit is, dat hebben ze eigenlijk voor zichzelf geschreven. Hein? Millionaire Blues. Dire Straits.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Ja, we kennen het natuurlijk van vuile huichelaar René de Haan. Ga maar weg, laas er maar op.
1: Ja, inderdaad. Vuile huichelaar, ja, dat was ook wat.
0: Dat was ook wat zo, ja.
1: Millionaire Blues van Dire Straits.
0: Ja, geweldig nummer.
1: Heerlijk. Ja. En ja, die mooie riff van hoe heet die? Mark Knopfler erin. Heerlijk. Ja. We gaan naar een nieuwe plaat, zeg maar.
0: Een nieuwe plaat van de Bellamy Brothers?
1: Van de Bellamy Brothers, ja. Oh, met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën.
1: Daar hebben ze een nieuwe plaat opgenomen. Okay. En een heel album.
0: Een heel album ook wel.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En dit is een track
0: daarvan. Uiteindelijk zijn ze hier alleen maar bekend geworden van twee singles, hè? Let Your Love Flow en If I Said You Had a Beautiful Body. Would you hold it against me?
1: Nou, nee.
0: De broers David Milton en Bellamy en Homer Howard Bellamy. En zoals je al zei, nieuw Hula Moon.

0: net echt, hè?
1: Ja.
0: Maar wel gestolen.
1: Ja. Kun je wel stellen.
0: Ja. Lose Myself. Een gloednieuw singeltje van... zou het The Bowsa zijn?
1: Ik denk het wel, De Bowsa. Als het in het Engels is, ik zou het niet anders van kunnen maken.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Ja, het is het Engels.
1: Ja, daarom. Dus.
0: Ja. Of het is The Bowsa. Nee. Nee, het is echt De Bowsa, denk ik. Lose Myself. En Hula Moon van de Bellamy Brothers. Een nieuw album en een nieuw nummer.
1: Een lekker plaatje.
0: Ja, is wel een leuk ding, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Volgens mij zingen ze over Hawaii.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld.
0: Nee.
1: Maar ik zeg maar gewoon Hawaii.
0: Ja, dat zeg maar. Ik hoorde dat nou laatst van iemand die daar dus vandaan komt.
1: Oh.
0: En die zei Hawaii. Het zal.
1: Waikiki.
0: Waikiki. Oh, die kunnen we wel eens draaien. Van Bonnie Sinclair, Waikiki Man. Samen met Unit Gloria. Ja, zo kom je op andere plaatjes. Hey, we gaan naar
1: een stukje. Ik heb trouwens Bonnie Sinclair erbij gezet, hè, in de Nederlandstalige.
0: Een
1: Amsterdamse medley of zo, weet ik veel. Ik heb het niet gehoord, maar dat lijkt me wel.
0: Amsterdamse medley. Van Bonnie Sinclair?
1: Ja, van Bonnie
0: Sinclair. Die komt helemaal niet uit Amsterdam.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: We gaan naar Blues.
1: Ja, en ik ben toch wel even gaan spitten, want over die Benny Rivers.
0: Ja.
1: Want jij dacht van het is AI, nou ja. Het is wel degelijk AI. Want als je het plaatje ziet, nou, dan zie je dat het gewoon AI gegenereerd is. Het is een hele oude man, maar het is door een 70-jarig jongen is dat in elkaar geflanst dus.
0: Ja.
1: Het is een singer-songwriter en heeft Benny Rivers verzocht. Niet verzocht. Hoe noem je dat nou?
0: Verzonnen.
1: Verzonnen, ja.
0: Ja.
1: Dus ja, het is...
0: Er komen er steeds meer, hè?
1: Ja, maar je hoort het ook wel tegen.
0: Ja, je gaat het herkennen. Als je meerdere van dat soort dingen hoort, hè, dan hoor je gewoon dat het AI opgebouwd is. Maar goed, neem die weg dat het best wel een lekkere blues is, deze I Won't Fall Again van Benny Rivers.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goedemorgen Kees, goedemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelt ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd. En het commando...

0: voorwaarts, kom mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts, Henri. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts, Eins. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in... Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten? In een door een zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. Men schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs. Hè? Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de softse drugs. Is door... Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan... dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden.
1: Hij is een beetje misselijk.
2: Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar Ik was
1: een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
2: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want...
1: Hij was een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal, oeh, dat gebeurt ons allemaal.
2: Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op,
1: maar
2: ik was een beetje misselijk.

een beetje misselijk. Ik trilde en ik beefde en ik smeekte. Mama zet me neer. Maar mama wierp me de lucht in en brulde: kijk eens wat mijn buster kan. En ik vloog wel 4 meter.

0: Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: op een kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht, niemand begrijpt me.
1: Buster Fontijn.
2: Alter ego van.
1: Ja.
2: Paul Hane.
1: Ja.
2: Dobrecht Hemraat.
1: Ja, ik denk, je gaat het gelijk over zeggen.
2: Dobrecht Hemraat heeft hij ook gedaan. En natuurlijk zijn creatie, maar Margreet Dolman.
1: Ja, die ook. Ja.
2: Ja.
1: En Buster Fontijn dus. Met een beetje misselijk. Nou, een lekker plaatje wel. En daarvoor hadden we Major Kees. Paul van Vliet. Een groot stuk uit cabaret. Niet helemaal. Want dan waren we in slaap gevallen. Hè?
2: Nou ja, je hebt even kunnen plassen.
1: Ja, dankjewel hè. Benny Rivers zat daarvoor. Dat is dus een AI-figuur. En I Won't Fall Again. Wel lekkere blues.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu naar iets wat absoluut geen AI is. Maar gewoon geweldig. John Lennon. En?
2: Zijn creatie van Woman.

0: Lekker onder de Italiaanse zon. Een aqua di mare, die heb je wel nodig daar. Want het is geloof ik tegen de 40 graden in
1: nu,
0: Italië.
1: Dus,
0: Okay. Beter niet hebben.
1: Nee.
0: Dus, hup, weg ermee. Albano en Romina Power waren dat met aqua di mare. En daarvoor John Lennon met Woman. Hij heeft het zelf geschreven. En op de plaat gezet. En dat is ook de mooiste uitvoering. Er zijn meerdere van. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed. We gaan even naar Bonnie St. Clair.
1: Ja. Heel apart. Ik wist niet dat ze dat ooit gedaan hebben, maar het schijnt ook in de top gestaan te hebben.
0: Ook dat nog?
1: Ja.
0: Nou, het is een medley over een dorp ergens daar in Noord-Holland. Maar die op palen gebouwd is. Nee.
1: Het is ooit een dorp geweest en nu is het gewoon een wereldstad.
0: Alles begint met een dorp natuurlijk. Hè?
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja, dat is ook zo. Sommige die worden niet meer als een dorp.
1: Ja, gelukkig maar. Want als allemaal zo uit zouden wijden, dan
0: blijft
1: het groen over hier in Nederland.
0: We zijn al hard op weg naar één grote randstad.
1: Ja, nee? Dat is wel zo. Maar als je nog kijkt wat er aan natuur is. En ik kijk wel eens naar dat vroege vogels. Dan denk ik van nou, er is best nog wel heel veel natuur.
0: Er is nog wel natuur.
1: Oh, ja. Echt wel.
0: Bonnie St. Clair, die had een Amsterdam medley. Daar gaan we nu naar luisteren. Oh, lekker Amsterdams.

0: Ja, gelukkig maar. Want als allemaal zo uit zouden verdwijnen, dan
1: blijft
0: het groen over hier in Nederland.
1: We zijn al hard op weg naar één grote randstad.
0: Ja, nee? Dat is wel zo. Maar als je nog kijkt wat er aan natuur is. En ik kijk wel eens naar dat vroege vogels. Dan denk ik van nou, er is best nog wel heel veel natuur.
1: Er is nog wel natuur. Oh, ja.
0: Echt wel.
1: Bonnie Sinclair, die had een Amsterdam medley. Daar gaan we nu naar luisteren. Oh, lekker Amsterdams.
0: Ja.

0: Harry, met Flevo Klassiek.
1: Klassiek.
0: En daartussendoor allemaal non-stop. En er zijn nog een heleboel andere programma's, maar dat gaan we u niet vertellen.
1: Nee. Want, u kunt gewoon eventjes op de website gaan kijken.
0: Zo is het. www.
1: Ga door.
0: Nee, ja, ga jij maar.
1: www.flevosiekomroep.nl. Ja. En daar wordt u helemaal bijgepraat wat we allemaal doen en wie we allemaal zijn.
0: Ja, en u kunt dan ook gelijk het appje. En dan kunt u.
1: Kunt u downloaden en dan meteen ook installeren. En dan heeft u altijd de SZO bij u. Onderweg, waar u ook bent.
0: Ja, of in uw bed, hier in het ziekenhuis. Daar doen we het
1: dat
0: voor.
1: Dat is het belangrijkste. Hier in het bed, in het ziekenhuis.
0: Zo is het. Nee, ja, nou, laat maar zitten.
1: Voor ons wel.
0: Voor ons wel, ja. Ja, daarvoor zitten we hier.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Het gaat goed.

0: Gelukkig is dat verlopen. Nou, het was echt een Amsterdam medley. Ik zat nog even een paar dingetjes op te zoeken. Ik bedoel, ze begon met Teach In, Enschede.
1: Ja.
0: Toen ging ze naar Rudy Karel.
1: Haarlem. Heerhugowaard volgens mij. Haarlem.
0: Nee, Alkmaar.
1: Alkmaar?
0: Ja, Alkmaar. En toen ging ze naar Sjoukje van het Spijker, Tilburg.
1: Ja.
0: Oh, maakt niet uit. Goed Sjoukje Spijker, hè?
1: Ja.
0: Maar die bezong wel Amsterdam. Dus ja. Dat ging wel goed. Amsterdam. Amsterdam. Medley. Bonnie Sinclair. En dat bracht ons naar de klok van 10, zo'n beetje.
1: Ja, het is alweer voorbij, die mooie zomer.
0: Nee, die blijft toch even doorgaan. Maar in ieder geval, de muzikale vaart zit er weer op.
1: Zo is dat.
0: Ik zou zeggen, voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En we worden herhaald van 8 tot 10. Dus ja. Als u het durft, dan kunt u nog een keer luisteren naar ons.
1: Als u durft.
0: Ja. Ja, voor hetzelfde geld denk je van, nou, dat is een uitdaging was dit. Maar dan zou ik zeggen, maak er dan vandaag een dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep.
1: Ja, zeker.
0: Er komt nog heel veel leuks voorbij. Dat. Waaronder jij op vrijdagavond.
1: Morgenavond ben ik er weer met Soul Medicine.
0: Soul Medicine.
1: Zaterdagavond zijn wij er ook weer.
0: Met z'n tweeën.
1: Help.
0: Ja. Er zit een olifant in de tram.
1: Yes. Nou, en dan zondag hebben we Harry.

0: Droomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevozieke Omroep met Easy Listening Muziek.

0: U luistert
1: Dit is
0: naar
1: WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuziekenomroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep.